0: vermoedelijk brandstoftanks van een raket. Hulpdiensten verwijderden de ballen vanwege het risico op gevaarlijke stoffen, zoals hydrazine. De Australische Ruimtevaartorganisatie onderzoekt wie de eigenaar is van de voorwerpen. Naomi Osaka heeft op Wimbledon Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereldranglijst, verslagen in de achtste finales met 6-2 en 7-6. De viervoudig Grand Slam-winnares bereikte daarmee voor het eerst de kwartfinales op het Londense grastoernooi. In de volgende ronde speelt Osaka tegen de Tsjechische Karolina Mugova. Een hond is vanmiddag de Drechttunnel bij de A16 ingerend, waarna de politie een achtervolging inzette en het verkeer werd tegengehouden. Het lukte niet direct om het dier te vangen, maar met hulp van automobilisten is de hond uiteindelijk veilig opgevangen. Het is niet duidelijk hoe de hond in de tunnel terecht is gekomen. Dan lokaal nieuws. Rijkswaterstaat sluit de Wijkertunnel in de A9 van 12 juli tot en met 8 augustus af voor de vervanging van het ventilatiesysteem. De huidige ventilatoren zijn aan het einde van hun levensduur en worden volledig vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de tunnel in beide richtingen gesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel, A22, en voor langere afstanden via de Koentunnel, A10. Rijkswaterstaat verwacht extra reistijden van 30 tot 60 minuten. Het weerbericht. Vanavond en vannacht blijft het noordoosten gevoelig voor wat regen. Elders is het droog, tussen 14 en 19 graden. Maandag is de meeste zon voor het midden en zuiden van het land. In het noorden blijft het vaker bewolkt met een enkele spat regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Netbeheerder Enexis heeft iets na 11:30 in de ochtend ongeveer 18.000 huishoudens in de regio Weert afgesloten van stroom vanwege dreigende overbelasting. Het merendeel van de huishoudens was na 17 minuten weer aangesloten. Enexis onderzoekt nog waardoor de overbelasting is ontstaan en verwacht in de loop van de week meer duidelijkheid te geven. Op een strand in het noordoosten van Australië zijn het afgelopen weekend 6 metalen ballen aangespoeld, vermoedelijk brandstoftanks van een raket. Hulpdiensten verwijderden de ballen vanwege het risico op gevaarlijke stoffen, zoals hydrazine. De Australische ruimtevaartorganisatie onderzoekt wie de eigenaar is van de voorwerpen. Naomi Osaka heeft op Wimbledon Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de wereldranglijst, verslagen in de achtste finales met 6-2 en 7-6. De viervoudig Grand Slam-winnares bereikte daarmee voor het eerst de kwartfinales op het Londense grastoernooi. In de volgende ronde speelt Osaka tegen de Tsjechische Karolina Mugova. Een hond is vanmiddag de Drechttunnel bij de A16 ingerend, waarna de politie een achtervolging inzette en het verkeer werd tegengehouden. Het lukte niet direct om het dier te vangen, maar met hulp van automobilisten is de hond uiteindelijk veilig opgevangen. Het is niet duidelijk hoe de hond in de tunnel terecht is gekomen. Dan lokaal nieuws. Rijkswaterstaat sluit de Wijkertunnel in de A9 van 12 juli tot en met 8 augustus af voor de vervanging van het ventilatiesysteem. De huidige ventilatoren zijn aan het einde van hun levensduur en worden volledig vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de tunnel in beide richtingen gesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel, A22, en voor langere afstanden via de Koentunnel, A10. Rijkswaterstaat verwacht extra reistijden van 30 tot 60 minuten. Het weerbericht. Vanavond en vannacht blijft het noordoosten gevoelig voor wat regen. Elders is het droog, tussen 14 en 19 graden. Maandag is de meeste zon voor het midden en zuiden van het land. In het noorden blijft het vaker bewolkt met een enkele spat regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Netbeheerder Enexis heeft iets na 11:30 in de ochtend ongeveer 18.000 huishoudens in de regio Weert afgesloten van stroom vanwege dreigende overbelasting. Het merendeel van de huishoudens was na 17 minuten weer aangesloten. Enexis onderzoekt nog waardoor de overbelasting is ontstaan en verwacht in de loop van de week meer duidelijkheid te geven. Op een strand in het noordoosten van Australië zijn het afgelopen weekend 6 metalen ballen aangespoeld. Vermoedelijk brandstoftanks van een raket. Hulpdiensten verwijderden de ballen vanwege het risico op gevaarlijke stoffen, zoals hydrazine. De Australische ruimtevaartorganisatie onderzoekt wie de eigenaar is van de voorwerpen. Naomi Osaka heeft op Wimbledon Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de wereldranglijst, verslagen in de achtste finales met 6-2 en 7-6. De viervoudig Grand Slam-winnares bereikte daarmee voor het eerst de kwartfinales op het Londense grastoernooi. In de volgende ronde speelt Osaka tegen de Tsjechische Karolina Mugova. Een hond is vanmiddag de Drechttunnel bij de A16 ingerend, waarna de politie een achtervolging inzette en het verkeer werd tegengehouden. Het lukte niet direct om het dier te vangen, maar met hulp van automobilisten is de hond uiteindelijk veilig opgevangen. Het is niet duidelijk hoe de hond in de tunnel terecht is gekomen. Dan lokaal nieuws. Rijkswaterstaat sluit de Wijkertunnel in de A9 van 12 juli tot en met 8 augustus af voor de vervanging van het ventilatiesysteem. De huidige ventilatoren zijn aan het einde van hun levensduur en worden volledig vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de tunnel in beide richtingen gesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel, A22, en voor langere afstanden via de Koentunnel, A10. Rijkswaterstaat verwacht extra reistijden van 30 tot 60 minuten. Het weerbericht. Vanavond en vannacht blijft het noordoosten gevoelig voor wat regen. Elders is het droog, tussen 14 en 19 graden. Maandag is de meeste zon voor het midden en zuiden van het land. In het noorden blijft het vaker bewolkt met een enkele spat regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

de radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: Naomi Osaka heeft op Wimbledon Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereldranglijst, verslagen in de achterfinales met 6-2 en 7-6. De viervoudig Grand Slam-winnares bereikte daarmee voor het eerst de kwartfinales op het Londense grastoernooi. In de volgende ronde speelt Osaka tegen de Tsjechische Karolina Mugova. Een hond is vanmiddag de Drechttunnel bij de A16 ingerend, waarna de politie een achtervolging inzette en het verkeer werd tegengehouden. Het lukte niet direct om het dier te vangen, maar met hulp van automobilisten is de hond uiteindelijk veilig opgevangen. Het is niet duidelijk hoe de hond in de tunnel terecht is gekomen. Dan lokaal nieuws. Rijkswaterstaat sluit de Wijkertunnel in de A9 van 12 juli tot en met 8 augustus af voor de vervanging van het ventilatiesysteem. De huidige ventilatoren zijn aan het einde van hun levensduur en worden volledig vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de tunnel in beide richtingen gesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel, A22, en voor langere afstanden via de Koentunnel, A10. Rijkswaterstaat verwacht extra reistijden van 30 tot 60 minuten. Het weerbericht. Vanavond en vannacht blijft het noordoosten gevoelig voor wat regen. Elders is het droog, tussen 14 en 19 graden. Maandag is de meeste zon voor het midden en zuiden van het land. In het noorden blijft het vaker bewolkt met een enkele spat regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Netbeheerder Enexis heeft iets na 11:30 in de ochtend ongeveer 18.000 huishoudens in de regio Weert afgesloten van stroom vanwege dreigende overbelasting. Het merendeel van de huishoudens was na 17 minuten weer aangesloten. Enexis onderzoekt nog waardoor de overbelasting is ontstaan en verwacht in de loop van de week meer duidelijkheid te geven. Op een strand in het noordoosten van Australië zijn het afgelopen weekend 6 metalen ballen aangespoeld. Vermoedelijk brandstoftanks van een raket. Hulpdiensten verwijderden de ballen vanwege het risico op gevaarlijke stoffen, zoals hydrazine. De Australische ruimtevaartorganisatie onderzoekt wie de eigenaar is van de voorwerpen. Naomi Osaka heeft op Wimbledon Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereldranglijst, verslagen in de achtste finales met 6-2 en 7-6. De viervoudig Grand Slam-winnares bereikte daarmee voor het eerst de kwartfinales op het Londense grastoernooi. In de volgende ronde speelt Osaka tegen de Tsjechische Karolina Mugova. Een hond is vanmiddag de Drechttunnel bij de A16 ingerend, waarna de politie een achtervolging inzette en het verkeer werd tegengehouden. Het lukte niet direct om het dier te vangen, maar met hulp van automobilisten is de hond uiteindelijk veilig opgevangen. Het is niet duidelijk hoe de hond in de tunnel terecht is gekomen. Dan lokaal nieuws. Rijkswaterstaat sluit de Wijkertunnel in de A9 van 12 juli tot en met 8 augustus af voor de vervanging van het ventilatiesysteem. De huidige ventilatoren zijn aan het einde van hun levensduur en worden volledig vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de tunnel in beide richtingen gesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel, A22, en voor langere afstanden via de Koentunnel, A10. Rijkswaterstaat verwacht extra reistijden van 30 tot 60 minuten. Het weerbericht. Vanavond en vannacht blijft het noordoosten gevoelig voor wat regen. Elders is het droog, tussen 14 en 19 graden. Maandag is de meeste zon voor het midden en zuiden van het land. In het noorden blijft het vaker bewolkt met een enkele spat regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van

0: commissie een onderzoek starten. De onderwijsinstelling schakelde een extern bureau in en werkt aan een plan voor sociale veiligheid, werkdruk en aansturing. Gemeenten en provincies mogen binnenkort sneller probleemwolven laten afschieten als zij mensen verwonden, agressief zijn of binnen 2 weken meerdere keren paarden of vee aanvallen. Staatssecretaris Erkens voert over 2 weken strengere regels in via een algemene maatregel van bestuur. Ook wordt het makkelijker om wolven met paintballgeweren licht en geluid af te schrikken. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen en raakten enkele tientallen mensen gewond. Volgens Oekraïnse media werd een flatgebouw tussen de 7e en 9e verdieping geraakt. Daarnaast werden andere burgerdoelen getroffen en ontstonden stroomstoringen in sommige delen van de stad. Reddingswerkers hebben 15 mensen uit een deels ingestort gebouw geëvacueerd. Bij het Lalique Museum in het noordoosten van Frankrijk zijn in de vroege ochtend sieraden gestolen, die volgens Franse media enkele miljoenen euro's waard zijn. De daders zijn rond 5:30 het museum binnengekomen via een nooduitgang. Het museum blijft tot nader orde gesloten en de autoriteiten onderzoeken de inbraak. Het weerbericht. Het noordoosten blijft gevoelig voor bewolking met soms een spatje. Elders is het droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Maxima liggen tussen 19 en 29 graden bij een meest matige westenwind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Oh,
4: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
6: Maar ook de hits van nu.
7: Het station met de beste muziek.

gaan een parfum met je handdouchet. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes, leef met andere soorten.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Gemeenten en provincies mogen over 2 weken sneller in actie komen bij probleemwolven en kunnen onder strikte voorwaarden een vergunning krijgen om wolven af te schieten. Ook wordt het eenvoudiger om wolven af te schrikken met bijvoorbeeld paintballgeweren, licht of geluid. De regeling geldt als wolven agressief zijn, mensen verwonden of binnen 2 weken herhaaldelijk vee aanvallen. Docenten van de Haagse Hogeschool maken zich zorgen over de werkcultuur en melden intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. In de afgelopen 2 jaar zijn meer dan 100 meldingen binnengekomen bij de ombudsman, waarna de arbeidsinspectie vorig jaar een onderzoek is gestart. De school telt ongeveer 2000 voltijdbanen en heeft een extern bureau ingeschakeld voor verbetering van de sociale veiligheid. Inbrekers hebben in de vroege ochtend het Lalique Museum in Wingen-sur-Moder in Noordoost-Frankrijk binnengedrongen en waarschijnlijk ongeveer 20 sieraden buitgemaakt. Volgens Franse media wordt de totale waarde van de buit geschat op mogelijk bijna 4 miljoen euro. De autoriteiten doen onderzoek en het museum blijft tot nader order gesloten. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en raakten 46 mensen gewond, onder wie 5 kinderen. In de hoofdstad werd een flatgebouw deels vernietigd en vielen ook burgerdoelen ten prooi aan raketinslagen. Sommige wijken hebben geen stroom. Ook buiten Kiev vonden aanvallen plaats, waardoor zeker 1 dode en 10 gewonden vielen. Het weerbericht. Het noordoosten blijft gevoelig voor bewolking met soms een spatje. Elders is het droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Maxima liggen tussen 19 en 29 graden bij een meest matige westenwind. Tot zover het nieuws op je radio bij

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 46 mensen gewond geraakt, onder wie 5 kinderen. Een flatgebouw is deels vernietigd en sommige buurten zitten zonder stroom. Ook buiten de hoofdstad vielen een dode en zeker 10 gewonden bij aanvallen, terwijl beide landen grote luchtaanvallen uitvoerden. Gemeenten en provincies mogen binnenkort sneller ingrijpen bij probleemwolven en deze eerder laten afschieten. Over 2 weken gaan strengere regels in, waarbij bij agressief gedrag of herhaalde aanvallen op mensen, paarden of vee een afschietvergunning kan worden verleend. Ook wordt het in Nederland sneller toegestaan om wolven af te schrikken met bijvoorbeeld paintballgeweren of licht en geluid. Docenten van de Haagse Hogeschool hebben zorgen geuit over de werkcultuur, met meldingen van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. In de afgelopen 2 jaar kwamen er meer dan 100 meldingen binnen bij de ombudsman, waarop de arbeidsinspectie vorig jaar een onderzoek begon. De hogeschool werkt met een extern bureau aan verbeteringen rond sociale veiligheid en werkdruk. Neymar heeft na het verlies van Brazilië tegen Noorwegen in de 8e finales van het WK gehint op een einde van zijn interlandcarrière. De 34-jarige aanvaller scoorde diep in blessuretijd uit een strafschop, waarmee hij na Pelé de 2e Braziliaan is die op 4 verschillende WK's heeft gescoord. Voor Brazilië betekent dit de slechtste WK-prestatie sinds 1990. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het aantal verdachten in een grootschalige zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing in een crash in de Indonesische stad Yogyakarta is opgelopen tot 27, meldt de politie. Sinds eind april zijn al 13 mensen aangehouden, onder wie de directeur, verzorgers en ander personeel. Tot nu toe zijn 144 kinderen ondervraagd. Binnenkort volgen er nog 60. Burgemeester Dirk Alsema van Gilsen en Rijen heeft zijn wedstrijddebuut gemaakt in de boksring tijdens het boksgala Bazen van de Ring in Sporthal de Maaspoort in Den Bosch. Hij bokste tegen Hamza Kadda en na 3 rondes eindigde de wedstrijd onbeslist. Alsema is sinds het jaar 2020 burgemeester namens het CDA. Het eiland Rota is met volle kracht getroffen door superorkaan Bavi, waarbij windsnelheden zijn gemeten van meer dan 240 km per uur en windstoten van bijna 350 km per uur. Rota, onderdeel van de Noordelijke Marianen, kreeg het oog van de orkaan direct over zich heen. De omvang van de schade is nog niet bekend en inwoners zijn gewaarschuwd voor extreem gevaarlijke omstandigheden. De Australische premier Anthony Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor uitspraken over zangeres Kylie Minogue in een comedy-podcast. Hij zei onder meer dat hij Minogue zou willen trouwen, daten en doen, nadat hem tijdens het programma vragen daarover werden gesteld. Op sociale media en in het parlement werd kritiek geuit op de opmerkingen van Albanese. Het weerbericht. Het noordoosten blijft gevoelig voor bewolking met soms een spatje. Elders is het droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Maxima liggen tussen 19 en 29 graden bij een meest matige westenwind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Alboy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
6: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
7: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Superorkaan Bavi heeft het eilandje Rota in de Noordelijke Marianen volgetroffen met windsnelheden van meer dan 240 km per uur. Rota telt ongeveer 1500 inwoners en hoorde tot de zwaarst getroffen eilanden, terwijl onder meer Guam minder schade opliep. De omvang van de schade is nog niet bekend, maar er is gewaarschuwd voor extreem gevaar en grootschalige stroomuitval. De Australische premier Anthony Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor opmerkingen over zangeres Kylie Minogue in een comedy-podcast. Albanese zei dat hij Minogue zou willen trouwen, daten en doen, wat hem op kritiek kwam te staan van parlementariërs. Minogue heeft nog niet gereageerd op de uitspraken. Het aantal verdachten in een zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash in de Indonesische stad Yogyakarta is opgelopen tot 27. Tot nu toe zijn 144 kinderen ondervraagd. Binnenkort worden nog eens 60 kinderen verhoord. De kinderopvang werkte zonder vergunning en hield volgens de politie te veel kinderen in te kleine ruimtes. Burgemeester Dirk Alsema van Geelse en Rijen heeft zijn wedstrijddebuut gemaakt in de boksring tijdens het boksgala Bazen van de Ring in Den Bosch. De wedstrijd tegen Hamza Kadda, die 3 rondes duurde, eindigde onbeslist. Alsema is sinds het jaar 2020 burgemeester en was eerder wethouder in Goes. Het weerbericht. Het noordoosten blijft gevoelig voor bewolking met soms een spatje. Elders is het droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Maxima liggen tussen 19 en 29 graden bij een meest matige westenwind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden vanaf dit najaar versterkt, omdat ze sneller afkalven dan elders en niet voldoen aan de normen. Rijkswaterstaat en het waterschap Scheldestromen starten dan met het opspuiten van minimaal 10.000 kubieke meter zand. Vergelijkbaar met 500 tot 550 volle vrachtwagens. Beide organisaties verwachten ongeveer 10 weken per klus bezig te zijn. In België zijn 6 minderjarige leerlingen opgepakt wegens dreigementen met een aanslag op een school in Hasselt via TikTok. De arrestaties vonden half juni plaats, maar zijn nu bekendgemaakt. Volgens de politie werd mogelijk een aanval met brandstichting en chemische stoffen voorkomen door snel ingrijpen. De Australische premier Anthony Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor uitspraken over zangeres Kylie Minogue in een comedy-podcast. Albanese zei in de podcast dat hij haar zou willen trouwen, daten en doen, wat leidde tot kritiek van verschillende parlementariërs. Minogue heeft nog niet gereageerd. Superorkaan Bavi is met volle kracht over het eilandje Rota in de Stille Oceaan getrokken, waar windsnelheden van meer dan 240 km per uur en windstoten van bijna 350 km per uur zijn gemeten. De omvang van de schade op het eiland met ongeveer 1500 inwoners is nog niet bekend. Ook omliggende eilanden, waaronder Guam, werden getroffen. Het weerbericht. Het noordoosten blijft gevoelig voor bewolking met soms een spatje. Elders is het droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Maxima liggen tussen 19 en 29 graden bij een meest matige westenwind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlijkenwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grill Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grill.nl. Grill Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
5: 80's en 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Wetenschappers hebben 31 extreem verre quasars ontdekt met de ruimtetelescoop Euclid. Twee hiervan ontstonden toen het heelal 670 miljoen jaar oud was en liggen op ruim 13 miljard lichtjaar afstand van de aarde. De vondst is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Astronomy and Astrophysics. Bij een opstand in de gevangenis van Negombo in Sri Lanka zijn tot nu toe 25 mensen om het leven gekomen en raakten ongeveer 100 mensen gewond. Onder de slachtoffers zijn zowel gevangenen als gevangenispersoneel. De politie en bewakers hebben nog niet de controle over de hele gevangenis terug. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 3.342, meldt het ministerie van Informatie. Het aantal gewonden ligt op 16.470. Uit een overzicht van een oppositiebeweging blijkt dat er 36.000 vermisten zijn. De FIFA heeft de schorsing van de Amerikaanse voetballer Foralin Balogun opgeschort, waardoor hij aankomende nacht kan spelen tegen België. De UEFA, Sepp Blatter, Jurgen Klopp en diverse analisten uiten felle kritiek op het besluit, dat volgens hen onder meer is genomen op aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump. De FIFA heeft het besluit niet toegelicht. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard houdt miljoenen euro's over, maar maakt zich tegelijk zorgen over de financiële toekomst. Volgens het gemeentebestuur nemen de kosten de komende jaren toe, terwijl de bijdrage van het Rijk onder druk staat. Daarom waarschuwt de gemeente dat er mogelijk moeilijke keuzes nodig zijn. Het weerbericht. Het noordoosten blijft gevoelig voor bewolking met soms een spatje. Elders is het droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Maxima liggen tussen 19 en 29 graden bij een meest matige westenwind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Twee 15-jarigen zijn in het Brabantse dorp Zeeland om het leven gekomen toen zij met een auto tegen een boom reden. Zij reden in een auto van een familielid en de politie doet geen verder onderzoek omdat het om een eenzijdig ongeluk gaat. Het Fioretti College in Veghel organiseert vanmiddag een herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Handel en Ontwikkelingssamenwerking begint morgen aan een 3-daags bezoek aan China, waar hij onder meer spreekt met zijn Chinese ambtgenoot in Peking en daarna doorreist naar Shanghai. De relatie tussen Nederland en China staat onder druk vanwege de ingreep bij chipmaker Nexperia, de positie van ASML en toenemende handelsspanningen tussen de EU en China. Sjoerdsma reist met een handelsdelegatie en voert de eerste gesprekken namens Nederland sinds het uitstellen van het vorige ministerbezoek. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties veroordeelt het escalerende geweld rond de stad El Obeid in Soedan en stelt een onderzoek in naar misstanden waarbij de Rapid Support Forces zouden zijn betrokken. Volgens UNICEF zijn sinds begin dit jaar zeker 330 kinderen in Soedan gedood of gewond geraakt. Rond El Obeid raken vooral kinderen slachtoffer door aanvallen en beschietingen. De goudprijs is in de afgelopen maanden sterk gedaald, van bijna $5.500 eind januari naar enkele keren onder de $4.000 afgelopen week. Op dit moment schommelt de prijs rond de $4.150 per troy ounce. Grote banken hebben hun verwachtingen voor de goudprijs dit jaar naar beneden bijgesteld, maar sommige analisten voorzien later een stijging. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard houdt miljoenen euro's over, maar maakt zich tegelijk zorgen over de financiële toekomst. Volgens het gemeentebestuur nemen de kosten de komende jaren toe, terwijl de bijdrage van het Rijk onder druk staat. Daarom waarschuwt de gemeente dat er mogelijk moeilijke keuzes nodig zijn. Het weerbericht. Het noordoosten blijft gevoelig voor bewolking met soms een spatje. Elders is het droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Maxima liggen tussen 19 en 29 graden bij een meest matige westenwind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
5: Maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. De koninklijke familie viert de volgende Koningsdag in 2027 in Lelystad. Koning Willem-Alexander bereikt dan de leeftijd van 60 jaar en vierde zijn verjaardag nog niet eerder in Flevoland. Hoe het bezoek van de koninklijke familie wordt ingevuld is nog niet bekendgemaakt. Op de Universiteit Twente is een proef gestart met een slim fietsenrek dat e-bikes automatisch vergrendelt en oplaadt. Het systeem is ontwikkeld door 2 oud-studenten uit Enschede, werkt met een aanpassing aan de asmoer en is volgens de bedenkers geschikt voor vrijwel elke e-bike. De test duurt ongeveer een maand en moet inzicht geven in het gebruik van het rek. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties veroordeelt het escalerende geweld bij de stad El Obeid in Soedan en start een onderzoek naar misstanden waarvan de Rapid Support Forces worden beschuldigd. Volgens UNICEF zijn sinds het begin van dit jaar zeker 330 kinderen in Soedan gedoopt of gewond geraakt. Vooral in de regio's Darfur en Noord-Kordofan zijn veel slachtoffers gevallen, onder wie minstens 18 dodelijke slachtoffers onder kinderen sinds mei. De goudprijs is de afgelopen week meerdere keren onder de $4000 per troy ounce gezakt, nadat deze eind januari nog piekte nabij de $5500. De daling volgde nadat beleggers meer interesse kregen in staatsobligaties en aandelen in de AI-sector. Analisten verwachten dat de prijs voorlopig blijft schommelen, maar later dit jaar weer kan stijgen.
2: Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard houdt miljoenen euro's over, maar maakt zich tegelijk zorgen over de financiële toekomst. Volgens het gemeentebestuur nemen de kosten de komende jaren toe, terwijl de bijdrage van het Rijk onder druk staat. Daarom waarschuwt de gemeente dat er mogelijk moeilijke keuzes nodig zijn.
1: Het weerbericht. Het noordoosten blijft gevoelig voor bewolking met soms een spatje. Elders is het droog met een mix van zon en wolken. Maxima liggen tussen 19 en 29 graden. Vanavond en vannacht met name in het zuiden brede opklaringen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Vibra heeft het afgelopen jaar een operationele winst van ruim 16 miljoen euro geboekt. Een stijging van meer dan een kwart ten opzichte van het jaar daarvoor. De groei is volgens het bedrijf vooral te danken aan de opening van 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Begin dit jaar werd er ook een nieuw distributiecentrum in Apeldoorn in gebruik genomen. Oekraïne heeft in de zee van Azov twee Russische tankschepen aangevallen, die elk 7000 ton brandstof vervoerden. Vannacht voerden Rusland en Oekraïne wederzijds grootschalige drone- en raketaanvallen uit. In Kiev kwamen volgens de autoriteiten minstens 12 mensen om het leven en raakten minstens 60 mensen gewond. Op de Universiteit Twente is een proef gestart met Lock and Load. Een slim fietsenrek van twee Enschedese oud-studenten waarin e-bikes automatisch worden opgeladen en vergrendeld. Voor het opladen en afsluiten van de fiets is een speciale asmoer nodig. De bedenkers willen het systeem in de toekomst breder uitrollen. De koninklijke familie viert Koningsdag in 2027 in Lelystad. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Hoe het bezoek van de familie er precies uit zal zien, wordt later bekendgemaakt. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard houdt miljoenen euro's over, maar maakt zich tegelijk zorgen over de financiële toekomst. Volgens het gemeentebestuur nemen de kosten de komende jaren toe, terwijl de bijdrage van het Rijk onder druk staat. Daarom waarschuwt de gemeente dat er mogelijk moeilijke keuzes nodig zijn. Het weerbericht. Het noordoosten blijft gevoelig voor bewolking met soms een spatje. Elders is het droog met een mix van zon en wolken. Maxima liggen tussen 19 en 29 graden. Vanavond en vannacht met name in het zuiden brede opklaringen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
0: maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Oekraïne heeft een aanval uitgevoerd op de Russische industriestad Omsk, waarbij volgens de autoriteiten brand uitbrak bij de grootste olieraffinaderij van het land. In dezelfde periode zijn ook aanvallen gemeld op een raffinaderij in Jaroslavl en tankschepen van de Russische schaduwvloot in de zee van Azov. Vannacht voerden beide landen grootschalige drone- en raketaanvallen op elkaar uit. 10 gemeenten worden door minister Van den Brink van Asiel en Migratie onder actief toezicht gesteld, omdat zij te weinig asielopvang regelen en zich niet aan de spreidingswet houden. De betreffende gemeenten moeten nu afspraken maken met het ministerie over locaties voor asielzoekerscentra. Als zij niet meewerken, kan het kabinet uiteindelijk zelf opvangplaatsen aanwijzen. Honderden aanhangers van Reza Pahlavi demonstreren tegenover de Tweede Kamer tijdens diens bezoek op uitnodiging van de VVD. Pahlavi, zoon van de voormalige shah van Iran, spreekt aan het eind van de middag in een besloten sessie, waarna hij de meeste spreektijd krijgt. Verschillende Iraans-Nederlandse organisaties uiten kritiek op zijn uitnodiging en wijzen op verdeeldheid binnen de Iraanse gemeenschap. De Belgische Voetbalbond meldt dat het beroep tegen het FIFA-besluit over de speelgerechtigheid van Vollerin Balogun vooraf niet ontvankelijk is verklaard. De bond had om opheldering gevraagd over het opheffen van de schorsing van de Amerikaanse speler, maar de FIFA beschouwde deze vraag als een beroep. Donald Trump bevestigt dat hij FIFA-voorzitter Infantino heeft gebeld over de situatie rond Balogun. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard houdt miljoenen euro's over, maar maakt zich tegelijk zorgen over de financiële toekomst. Volgens het gemeentebestuur nemen de kosten de komende jaren toe, terwijl de bijdrage van het Rijk onder druk staat. Daarom waarschuwt de gemeente dat er mogelijk moeilijke keuzes nodig zijn. Het weerbericht. Het noordoosten blijft gevoelig voor bewolking met soms een spatje. Elders is het droog met een mix van zon en wolken. Maxima liggen tussen 19 en 29 graden. Vanavond en vannacht met name in het zuiden brede opklaringen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baartse-security.nl. 80's and 90's, maar ook.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Honderden aanhangers van Reza Pahlavi hebben tegenover de Tweede Kamer gedemonstreerd tijdens zijn bezoek aan het parlement. Pahlavi, zoon van de vroegere shah van Iran, sprak op uitnodiging van de VVD in een besloten sessie en kreeg de meeste spreektijd. Iraans-Nederlandse organisaties en sommige deelnemers uitten kritiek op zijn uitnodiging en vertegenwoordiging. 10 gemeenten worden door minister Van den Brink van Asiel en Migratie onder actief toezicht geplaatst, omdat zij niet voldoen aan de spreidingswet voor asielopvang. Deze gemeenten krijgen de kans om alsnog opvanglocaties te regelen. Anders kan het kabinet uiteindelijk zelf een locatie aanwijzen. In Nederland zijn op dit moment ongeveer 50.000 opvangplekken beschikbaar, terwijl er de komende 2 jaar 88.000 nodig zijn. Het Noorse Koningshuis heeft nieuwe foto's gedeeld van kroonprinses Mette Marit na haar longoperatie. Op de beelden is te zien hoe zij samen met kroonprins Haakon in het paleis de WK-wedstrijd tussen Noorwegen en Brazilië bekeek. Prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus waren in het stadion en omhelsden spits Erling Haaland na afloop. Hamas heeft aangekondigd het politieke orgaan waarmee het de Gazastrook bestuurt te ontbinden en het leiderschap over te dragen aan een team van technocraten. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gebeurt, is nog onduidelijk. Israël bezet op dit moment ruim 60% van de Gazastrook en verlangt meer gebied. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard houdt miljoenen euro's over, maar maakt zich tegelijk zorgen over de financiële toekomst. Volgens het gemeentebestuur nemen de kosten de komende jaren toe, terwijl de bijdrage van het Rijk onder druk staat. Daarom waarschuwt de gemeente dat er mogelijk moeilijke keuzes nodig zijn. Het weerbericht. Met name in het zuiden brede opklaringen. De wind zwakt wat af, ongeveer 15 tot 19 graden. Dinsdag, de meeste zon in het zuiden en een bui in het noorden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
3: Aboard!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: '80s en '90s, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

gaan een parfummetjes en douchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten druk.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De politie heeft in Spijkenisse een 35-jarige man aangehouden op verdenking van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De aanhouding volgde na meerdere meldingen van zedenincidenten en grootschalige inzet van politie en Burgernet. De verdachte wordt morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris. De stroomuitval in Tilburg was het gevolg van defecte meetapparatuur, niet van een echte stroompiek. Door de storing zaten ongeveer 18.000 Enexis-klanten gisterochtend zonder stroom. Binnen 40 minuten was de elektriciteit weer volledig hersteld. Het Noorse Koningshuis heeft voor het eerst foto's gedeeld van kroonprinses Mette-Marit na haar longoperatie, waarop zij samen met kroonprins Haakon de WK-wedstrijd tussen Noorwegen en Brazilië kijkt. Mette-Marit kreeg vorige maand een donorlong vanwege longfibrose. Duizenden Nooren vierden na de overwinning de aansluiting bij de kwartfinales bij het Koninklijk Paleis in Oslo. Hamas ontbindt het politieke orgaan waarmee het bijna 20 jaar de Gazastrook bestuurde en zegt bereid te zijn het leiderschap over te dragen aan een team van technocraten. Onzeker blijft wat er met de militaire tak en wapens van Hamas gebeurt. Israël bezet volgens eigen zeggen ruim 60% van Gaza en wil dat uitbreiden naar 70%. Dan lokaal nieuws. De provincie Noord-Holland trekt bijna 5,8 miljoen euro uit voor verkeersveiligheidsprojecten in 10 gemeenten, waaronder Dijk en Waard en Heiloo. In Dijk en Waard gaat het geld onder meer naar een fietsstraat in Broek op Langendijk en verbeteringen aan het fietspad langs de Zuidtangent. In Heiloo wordt de zeeweg veiliger gemaakt met een maximumsnelheid van 30 km per uur. Het weerbericht. Met name in het zuiden brede opklaringen. De wind zwakt wat af, ongeveer 15 tot 19 graden. Dinsdag, de meeste zon in het zuiden en een bui in het noorden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: Luister.
1: Luister.
0: Leef.
1: Leef.
0: Beleef.
1: Beleef.
0: RTV Dijk en Waard.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag.
2: De stroomuitval in Tilburg was het gevolg van defecte meetapparatuur, niet van een echte stroompiek. Door de storing zaten ongeveer 18.000 Enexis-klanten gisterochtend zonder stroom. Binnen 40 minuten was de elektriciteit weer volledig hersteld. De politie heeft in Spijkenisse een 35-jarige man aangehouden op verdenking van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De aanhouding volgde na meerdere meldingen van zedenincidenten en grootschalige inzet van politie en burgernet. De verdachte wordt morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris. Hamas ontbindt het politieke orgaan waarmee het bijna 20 jaar de Gazastrook bestuurde en zegt bereid te zijn het leiderschap over te dragen aan een team van technocraten. Onzeker blijft wat er met de militaire tak en wapens van Hamas gebeurt. Israël bezet volgens eigen zeggen ruim 60% van Gaza en wil dat uitbreiden naar 70%. Het Noorse Koningshuis heeft voor het eerst foto's gedeeld van kroonprinses Mette Marit na haar longoperatie, waarop zij samen met kroonprins Haakon de WK-wedstrijd tussen Noorwegen en Brazilië kijkt. Mette Marit kreeg vorige maand een donorlong vanwege longfibrose. Duizenden Nooren vierden na de overwinning de aansluiting bij de kwartfinales bij het Koninklijk Paleis in Oslo. Dan lokaal nieuws. De provincie Noord-Holland trekt bijna 5,8 miljoen euro uit voor verkeersveiligheidsprojecten in 10 gemeenten, waaronder Dijk en Waard en Heiloo. In Dijk en Waard gaat het geld onder meer naar een fietsstraat in Broek op Langendijk en verbeteringen aan het fietspad langs de Zuidtangent. In Heiloo wordt de zeeweg veiliger gemaakt met een maximumsnelheid van 30 km per uur. Het weerbericht. Met name in het zuiden brede opklaringen. De wind zwakt wat af, ongeveer 15 tot 19 graden. Dinsdag, de meeste zon in het zuiden en een bui in het noorden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: Oh boy!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: Maar ook de hits van nu.
7: Het station met de beste muziek.

radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Hamas ontbindt het politieke orgaan waarmee het bijna 20 jaar de Gazastrook bestuurde en zegt bereid te zijn het leiderschap over te dragen aan een team van technocraten. Onzeker blijft wat er met de militaire tak en wapens van Hamas gebeurt. Israël bezet volgens eigen zeggen ruim 60% van Gaza en wil dat uitbreiden naar 70%. Het Noorse Koningshuis heeft voor het eerst foto's gedeeld van kroonprinses Mette-Marit na haar longoperatie, waarop zij samen met kroonprins Haakon de WK-wedstrijd tussen Noorwegen en Brazilië kijkt. Mette-Marit kreeg vorige maand een donorlong vanwege longfibrose. Duizenden Nooren vierden na de overwinning de aansluiting bij de kwartfinales bij het Koninklijk Paleis in Oslo. De stroomuitval in Tilburg was het gevolg van defecte meetapparatuur, niet van een echte stroompiek. Door de storing zaten ongeveer 18.000 Enexis klanten gisterochtend zonder stroom. Binnen 40 minuten was de elektriciteit weer volledig hersteld. De politie heeft in Spijkenisse een 35-jarige man aangehouden op verdenking van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De aanhouding volgde na meerdere meldingen van zedenincidenten en grootschalige inzet van politie en Burgernet. De verdachte wordt morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris. Dan lokaal nieuws. De provincie Noord-Holland trekt bijna 5,8 miljoen euro uit voor verkeersveiligheidsprojecten in 10 gemeenten, waaronder Dijk en Waard en Heiloo. In Dijk en Waard gaat het geld onder meer naar een fietsstraat in Broek op Langendijk en verbeteringen aan het fietspad langs de Zuidtangent. In Heiloo wordt de zeeweg veiliger gemaakt met een maximumsnelheid van 30 km per uur. Het weerbericht. Met name in het zuiden brede opklaringen. De wind zwakt wat af, ongeveer 15 tot 19 graden. Dinsdag, de meeste zon in het zuiden en een bui in het noorden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Maar ook de hits van nu.
0: Het station.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In Ankara zijn zware veiligheidsmaatregelen genomen voorafgaand aan de NAVO-top. Met inzet van meer dan 50.000 politieagenten en afsluiting van belangrijke wegen. In de aanloop zijn ruim 300 mensen gearresteerd. Onder wie journalisten, advocaten en academici. Waarvan een groot deel bij een protest. Tijdens de top staat de groei van de Turkse defensiesector en de export centraal. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA hebben een coalitieakkoord gesloten en vormen samen een meerderheid in de Haagse gemeenteraad. De Mos en zijn partij keren na 7 jaar terug in het stadsbestuur. Om binnen het wettelijk maximum van 9 fulltime wethouders te blijven, gaan 2 wethouders hun taken in deeltijd doen. Schrijver Connie Palme krijgt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar gehele oeuvre. Aan de prijs is een geldbedrag van €12.000 verbonden. Palme debuteerde op 36-jarige leeftijd met De Wetten en leverde op de eerste dag van juli haar nieuwe boek Johnny Walker in bij haar uitgever. De bouw van het nieuwe dorp Kortelanden in de Zuidplaspolder bij Gouda heeft geleid tot een langdurig conflict tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap over waterveiligheid, klimaatbestendigheid en waterhuishouding. Het Hoogheemraadschap lijkt de beroepsprocedure uit het jaar 2024 in te trekken, waar het algemeen bestuur binnenkort over stemt. Het gebied ligt ruim 6 meter onder NAP en kent risico's door bodemdaling en wateroverlast. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard heeft voor ongeveer €2 miljoen aan fouten ontdekt in de begroting. Volgens wethouder Jasper John hebben de missers geen grote gevolgen voor de financiële positie van de gemeente. De begroting wordt aangepast om de fouten te herstellen. Het weerbericht. Met name in het zuiden brede opklaringen. De wind zwakt wat af. Ongeveer 15 tot 19 graden. Dinsdag. De meeste zon in het zuiden en een bui in het noorden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In Ankara zijn zware veiligheidsmaatregelen genomen voorafgaand aan de NAVO-top. Met inzet van meer dan 50.000 politieagenten en afsluiting van belangrijke wegen. In de aanloop zijn ruim 300 mensen gearresteerd. Onder wie journalisten, advocaten en academici. Waarvan een groot deel bij een protest. Tijdens de top staat de groei van de Turkse defensiesector en de export centraal. Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA hebben een coalitieakkoord gesloten en vormen samen een meerderheid in de Haagse gemeenteraad. De Mos en zijn partij keren na 7 jaar terug in het stadsbestuur. Om binnen het wettelijk maximum van 9 fulltime wethouders te blijven, gaan 2 wethouders hun taken in deeltijd doen. Schrijver Connie Palme krijgt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar gehele oeuvre. Aan de prijs is een geldbedrag van €12.000 verbonden. Palme debuteerde op 36-jarige leeftijd met De Wetten en leverde op de eerste dag van juli haar nieuwe boek Johnny Walker in bij haar uitgever. De bouw van het nieuwe dorp Kortelanden in de Zuidplaspolder bij Gouda heeft geleid tot een langdurig conflict tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap over waterveiligheid, klimaatbestendigheid en waterhuishouding. Het Hoogheemraadschap lijkt de beroepsprocedure uit het jaar 2024 in te trekken, waar het algemeen bestuur binnenkort over stemt. Het gebied ligt ruim 6 meter onder NAP en kent risico's door bodemdaling en wateroverlast. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard heeft voor ongeveer €2 miljoen aan fouten ontdekt in de begroting. Volgens wethouder Jasper John hebben de missers geen grote gevolgen voor de financiële positie van de gemeente. De begroting wordt aangepast om de fouten te herstellen. Het weerbericht. Met name in het zuiden brede opklaringen. De wind zwakt wat af, ongeveer 15 tot 19 graden. Dinsdag, de meeste zon in het zuiden en een bui in het noorden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In Ankara zijn zware veiligheidsmaatregelen genomen voorafgaand aan de NAVO-top. Met inzet van meer dan 50.000 politieagenten en afsluiting van belangrijke wegen. In de aanloop zijn ruim 300 mensen gearresteerd. Onder wie journalisten, advocaten en academici. Waarvan een groot deel bij een protest. Tijdens de top staat de groei van de Turkse defensiesector en de export centraal. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA hebben een coalitieakkoord gesloten en vormen samen een meerderheid in de Haagse gemeenteraad. De Mos en zijn partij keren na 7 jaar terug in het stadsbestuur. Om binnen het wettelijk maximum van 9 fulltime wethouders te blijven, gaan 2 wethouders hun taken in deeltijd doen. Schrijver Connie Palme krijgt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar gehele oeuvre. Aan de prijs is een geldbedrag van €12.000 verbonden. Palme debuteerde op 36-jarige leeftijd met De Wetten en leverde op de eerste dag van juli haar nieuwe boek Johnny Walker in bij haar uitgever. De bouw van het nieuwe dorp Kortelanden in de Zuidplaspolder bij Gouda heeft geleid tot een langdurig conflict tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap over waterveiligheid, klimaatbestendigheid en waterhuishouding. Het Hoogheemraadschap lijkt de beroepsprocedure uit het jaar 2024 in te trekken, waar het algemeen bestuur binnenkort over stemt. Het gebied ligt ruim 6 meter onder NAP en kent risico's door bodemdaling en wateroverlast. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard heeft voor ongeveer €2 miljoen aan fouten ontdekt in de begroting. Volgens wethouder Jasper John hebben de missers geen grote gevolgen voor de financiële positie van de gemeente. De begroting wordt aangepast om de fouten te herstellen. Het weerbericht. Met name in het zuiden brede opklaringen. De wind zwakt wat af, ongeveer 15 tot 19 graden. Dinsdag, de meeste zon in het zuiden en een bui in het noorden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In Ankara zijn zware veiligheidsmaatregelen genomen voorafgaand aan de NAVO-top. Met inzet van meer dan 50.000 politieagenten en afsluiting van belangrijke wegen. In de aanloop zijn ruim 300 mensen gearresteerd, onder wie journalisten, advocaten en academici, waarvan een groot deel bij een protest. Tijdens de top staat de groei van de Turkse defensiesector en de export centraal. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA hebben een coalitieakkoord gesloten en vormen samen een meerderheid in de Haagse gemeenteraad. De Mos en zijn partij keren na 7 jaar terug in het stadsbestuur. Om binnen het wettelijk maximum van 9 fulltime wethouders te blijven, gaan 2 wethouders hun taken in deeltijd doen. Schrijver Connie Palme krijgt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar gehele oeuvre. Aan de prijs is een geldbedrag van €12.000 verbonden. Palme debuteerde op 36-jarige leeftijd met De Wetten en leverde op de eerste dag van juli haar nieuwe boek Johnny Walker in bij haar uitgever. De bouw van het nieuwe dorp Kortelanden in de Zuidplaspolder bij Gouda heeft geleid tot een langdurig conflict tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap over waterveiligheid, klimaatbestendigheid en waterhuishouding. Het Hoogheemraadschap lijkt de beroepsprocedure uit het jaar 2024 in te trekken, waar het algemeen bestuur binnenkort over stemt. Het gebied ligt ruim 6 meter onder NAP en kent risico's door bodemdaling en wateroverlast. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard heeft voor ongeveer €2 miljoen aan fouten ontdekt in de begroting. Volgens wethouder Jasper John hebben de missers geen grote gevolgen voor de financiële positie van de gemeente. De begroting wordt aangepast om de fouten te herstellen. Het weerbericht. Met name in het zuiden brede opklaringen. De wind zwakt wat af, ongeveer 15 tot 19 graden. Dinsdag, de meeste zon in het zuiden en een bui in het noorden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In Ankara zijn zware veiligheidsmaatregelen genomen voorafgaand aan de NAVO-top. Met inzet van meer dan 50.000 politieagenten en afsluiting van belangrijke wegen. In de aanloop zijn ruim 300 mensen gearresteerd, onder wie journalisten, advocaten en academici, waarvan een groot deel bij een protest. Tijdens de top staat de groei van de Turkse defensiesector en de export centraal. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA hebben een coalitieakkoord gesloten en vormen samen een meerderheid in de Haagse gemeenteraad. De Mos en zijn partij keren na 7 jaar terug in het stadsbestuur. Om binnen het wettelijk maximum van